0: ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

is Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Paradise FM. Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Amerikaanse oud-minister van Transport, Pete Buttigieg, zegt dat zijn 2 4-jarige kinderen een etmaal van hem en zijn echtgenoot zijn gescheiden na een valse melding van kindermishandeling. De autoriteiten concludeerden na onderzoek dat de beschuldiging ongegrond was. Buttigieg noemt het incident de ernstigste aanval in zijn politieke loopbaan. Franse justitie heeft een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted. Dit volgt op berichten op sociale media over advertenties die in verband zouden worden gebracht met kinderhandel. Het Openbaar Ministerie in Nanterre bevestigde dat een voorlopig onderzoek is gestart. Vinted zegt na eigen onderzoek geen aanwijzingen voor kinderhandel te hebben gevonden en verwijst de hoge vraagprijzen naar verzamelwaarde of onderhandelingsstrategieën. Burkina Faso heeft de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk verbroken. De militaire junta maakte vrijdag bekend dat dit besluit per direct ingaat. Volgens het regime handelt Frankrijk tegen de belangen van het land en beschuldigt het van neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt het besluit vijandig en ongefundeerd. De Amerikaanse krijgsmacht heeft vrijdag een aanval op Iran uitgevoerd als reactie op een aanval op het commerciële schip Matere Ever Lovely in de straat van Hormuz. President Donald Trump verklaarde dat Iran het staakt het vuren had geschonden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones aangevallen. De aanvallen zijn nog niet voorbij. Israël en Libanon hebben in Washington een nieuwe raamovereenkomst bereikt, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. De inhoud van de overeenkomst is nog niet bekend. Libanon vroeg om een volledige terugtrekking van Israël uit bezet gebied, terwijl Israël ontwapening van Hezbollah als voorwaarde stelde. Wat er nu is besloten, is onduidelijk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De autoriteiten in Beijing hebben bevestigd dat een vliegtuigje vrijdag is gebotst op de CITIC Tower, de hoogste torenflat van de stad. Bij het voorval zijn 1 dode en 13 gewonden gevallen. Het sportvliegtuig had alleen de piloot aan boord die om het leven kwam. De toedracht van de crash wordt nog onderzocht. Iran heeft volgens staatsmedia zaterdag Amerikaanse doelen in de regio beschoten. Dit gebeurde na een Amerikaanse aanval op Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones, als reactie op de beschieting van het vrachtschip de Ever Lovely in de straat van Hormuz. Bahrein heeft fel geprotesteerd tegen de Iraanse aanval. De Amerikaanse vijfde vloot is gevestigd in Bahrein. De Amerikaanse oud-minister van Transport, Pete Buttigieg, zegt dat zijn 2 4-jarige kinderen een etmaal van hem en zijn echtgenoot zijn gescheiden na een valse melding van kindermishandeling. De autoriteiten concludeerden na onderzoek dat de beschuldiging ongegrond was. Buttigieg noemt het incident de ernstigste aanval in zijn politieke loopbaan. De Franse justitie heeft een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted. Dit volgt op berichten op sociale media over advertenties die in verband zouden worden gebracht met kinderhandel. Het Openbaar Ministerie in Nanterre bevestigde dat een voorlopig onderzoek is gestart. Vinted zegt na eigen onderzoek geen aanwijzingen voor kinderhandel te hebben gevonden en verwijst de hoge vraagprijzen naar verzamelwaarde of onderhandelingsstrategieën. Burkina Faso heeft de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk verbroken. De militaire junta maakte vrijdag bekend dat dit besluit per direct ingaat. Volgens het regime handelt Frankrijk tegen de belangen van het land en beschuldigt het van neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt het besluit vijandig en ongefundeerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

103.1 FM.

beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De autoriteiten in Beijing hebben bevestigd dat een vliegtuigje vrijdag is gebotst op de CITIC Tower, de hoogste torenflat van de stad. Bij het voorval zijn 1 dode en 13 gewonden gevallen. Het sportvliegtuig had alleen de piloot aan boord die om het leven kwam. De toedracht van de crash wordt nog onderzocht. Iran heeft volgens staatsmedia zaterdag Amerikaanse doelen in de regio beschoten. Dit gebeurde na een Amerikaanse aanval op Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones, als reactie op de beschieting van het vrachtschip The Ever Lovely in de straat van Hormuz. Bahrein heeft fel geprotesteerd tegen de Iraanse aanval. De Amerikaanse vijfde vloot is gevestigd in Bahrein. De Amerikaanse oud-minister van Transport, Pete Buttigieg, zegt dat zijn 2 4-jarige kinderen een etmaal van hem en zijn echtgenoot zijn gescheiden na een valse melding van kindermishandeling. De autoriteiten concludeerden na onderzoek dat de beschuldiging ongegrond was. Buttigieg noemt het incident de ernstigste aanval in zijn politieke loopbaan. De Franse justitie heeft een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted. Dit volgt op berichten op sociale media over advertenties die in verband zouden worden gebracht met kinderhandel. Het Openbaar Ministerie in Nanterre bevestigde dat een voorlopig onderzoek is gestart. Vinted zegt na eigen onderzoek geen aanwijzingen voor kinderhandel te hebben gevonden en verwijst de hoge vraagprijzen naar verzamelwaarde of onderhandelingsstrategieën. Burkina Faso heeft de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk verbroken. De militaire junta maakte vrijdag bekend dat dit besluit per direct ingaat. Volgens het regime handelt Frankrijk tegen de belangen van het land en beschuldigt het van neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt het besluit vijandig en ongefundeerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
5: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: weekje. Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Britse maritieme organisatie UKMTO heeft melding gemaakt van een incident met een projectiel in de straat van Hormuz. De brug van een tanker is beschadigd, maar er zijn geen gewonden en er wordt geen milieuschade gevreesd. UKMTO noemt de situatie in de zeestraat nu behoorlijk gevaarlijker. Het betreft mogelijk de olietanker Kiku, die onder Panamese vlag vaart. Autoriteiten in Beijing hebben bevestigd dat een vliegtuigje vrijdag is gebotst op de Citic Tower, de hoogste torenflat van de stad. Bij het voorval zijn 1 dode en 13 gewonden gevallen. Het sportvliegtuig had alleen de piloot aan boord die om het leven kwam. De toedracht van de crash wordt nog onderzocht. Iran heeft volgens staatsmedia zaterdag Amerikaanse doelen in de regio beschoten. Dit gebeurde na een Amerikaanse aanval op Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones, als reactie op de beschieting van het vrachtschip de Ever Lovely in de straat van Hormuz. Bahrein heeft fel geprotesteerd tegen de Iraanse aanval. De Amerikaanse vijfde vloot is gevestigd in Bahrein. De Amerikaanse oud-minister van Transport, Pete Buttigieg, zegt dat zijn 2 4-jarige kinderen een etmaal van hem en zijn echtgenoot zijn gescheiden na een valse melding van kindermishandeling. De autoriteiten concludeerden na onderzoek dat de beschuldiging ongegrond was. Buttigieg noemt het incident de ernstigste aanval in zijn politieke loopbaan. De Franse justitie heeft een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted. Dit volgt op berichten op sociale media over advertenties die in verband zouden worden gebracht met kinderhandel. Het Openbaar Ministerie in Nanterre bevestigde dat een voorlopig onderzoek is gestart. Vinted zegt na eigen onderzoek geen aanwijzingen voor kinderhandel te hebben gevonden en verwijst de hoge vraagprijzen naar verzamelwaarde of onderhandelingsstrategieën. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kan het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: World Cup kijken, woohoo!

0: Hij zit erin!
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Mijnder Maandhanden.
3: Ja, Erik is even nog op pad, dus ik neem het van hem over. Met de beste 80's en 90's hits.
4: This generation rules the nation with fresh shine.

ze komen niet uit Jamaica, hoor. Gewoon uit Engeland. En dit is hem dan, de 80s en 90s show van Meijndert deze keer. Want Erik, die is nog even op pad. Erik was lekker aan het feesten ergens in Amerika vanwege de voetbal. En natuurlijk misschien ook nog een beetje nafeesten donderdag. Ondanks het teleurstellende resultaat. Ze hebben echt hun best gedaan. En Erik moet dat nog even een beetje verwerken. Dus mijn stem is van Meijndert vanochtend. Tussen 9 en 12 gaan we nu even de 80s en 90s doen. En daar heb ik zin in, want daar hou ik van. 80s en 90s muziek. Alleen maar liedjes uit de jaren 80 en de jaren 90 op Paradise FM. En als je er ook van houdt, stuur maar wat in. Je mag ook een verzoekje doen. 675-1031. Waar hou jij van de 80s of de 90s? Waar luister je naar in die tijd, toen je nog jong was? Of misschien was je nog helemaal niet geboren. Maar dat hoor je ook heel vaak, hè? Dat jongeren van nu teruggrijpen naar die 80s en de 90s. Want die muziek was gewoon fantastisch. Stuur maar in, 675-1031, bijvoorbeeld deze. Dit is ook zo'n lekkere. En dat is alweer de jaren 90, 1992, Manic Street Preachers.

that they come from Germany. More Than Talking. En dat was een verzoekje van Suzy, dankjewel. Suzy houdt ook van de jaren 80. Dit kwam uit 1986. Ja, je voelt het, hè? Je voelt, midden jaren 80 zitten we even met deze heerlijke muziek. Met Euro, Italia, Italio, Italo Disco uit Duitsland dan in ieder geval. Atlantis is Calling. Nou, dit is dus de ochtend om lekker wakker te worden op Paradise FM. Om even rustig een kopje koffie te zetten. Je hoeft niet te werken, hopelijk. Lekker een croissantje in de oven te schuiven. Lekker een eitje te koken. Ja, wil je hem dan goed doorbakken? Of hoe zeg je dat? Lang gekookt? Of wil je hem lekker snotterig? Dat zijn de twijfels op de zaterdagochtend. En niks meer dan dat. Ja, misschien nog een andere twijfel. Wat wil je horen op de radio? Wat dacht je van lekkere 80's en 90's muziek? Waar hield je van in die tijd? Of als je jong bent, waar hielden je ouders van? Stuur maar in, hè, 675-1031. Ik ga lekker jullie verzoekjes draaien, zoals deze net van More Than Talking. Nou, en omdat Erik even weg is, ga ik het van hem overnemen. En ik heb het eerder gedaan en dan doe ik altijd tussen 10 en 11 een oude top 40. Ik ga zo'n oud top 40 blaadje opsnorren. En dan gaan we eens kijken wie er toen op nummer 1 stond in die tijd. En we gaan straks terug tussen 10 en 11 naar het jaar 1986. Dus precies 40 jaar geleden, eind juni, ga ik eens kijken hoe dan de top 40 eruit zag. En dan ga ik jou meenemen in een reis naar die top 40 toe. Nou, dat gaan we tussen 10 en 11 doen. En voor de rest lekker heerlijke muziek uit de jaren 80. Maar er is ook hele goede muziek uit de jaren 90. Wat dacht je van Nirvana? En dan gaan we niet Smells Like Teen Spirit doen, maar die andere. About a Girl.

Coca Duitsland. Zou je zeggen? Dit is ook echt het gevoel van de midden jaren 80. Propaganda, Jewel Eye to Eye. Ik was een keer in Berlijn en toen was daar een zo'n grote plaat nog met alle tracks erop. En er stond dit nummer, Jewel Eye to Eye, stond er helemaal op. En dan 8 versies of zo. Ja, heerlijk. En we gaan weer verder met de jaren 90 gewoon. Reijer is blijkbaar de man van Suzy. Hij wil graag Ten Sharp horen. En terecht met You.

0: wereldhit uit Nederland. Uit de jaren 90, Ten Sharp met You. En mocht je denken, hé, die stem die van Erik is een beetje veranderd. Nee, dat klopt, ik ben Meindert. Ik vervang hem even. En mocht je denken, wie is die Meindert? Nou, je kent hem misschien hiervan.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
0: Juist, daar dus van. Daar dus van. En dit is nog het einde van You, maar we gaan nu even toch naar de reclames. Nee, niet. Naar de reclames dus.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.

0: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee.
3: Met de beste 80's en 90's hits.
2: FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

Ah, soms doet Erik een uitstapje naar de jaren 70, hoor ik wel eens. Mag ook hoor. Maar 80 en 90 is ook prima. Er zijn zoveel goede liedjes te vinden. En weet je er doorheen? Stuur maar in. 675-1031. Ja, wat is er deze week allemaal gebeurd? Nou, we gaan het niet over voetbal hebben. Hè? Dat moeten we even nog steeds een beetje laten bezinken, denk ik. Maar als je kijkt naar Nederland, daar is het warmer dan hier. Gisteren was het in Limburg wel 40 graden. Het is niet een hittegolf daar, geloof ik, in Limburg, maar een superhittegolf. Dat betekent dat het dan 3 dagen meer dan 35 graden is geweest. Dat is best wel zeldzaam. Nou, in ieder geval voor juni was dat erg zeldzaam. Tot zover het nieuws, zullen we maar even zeggen. We gaan lekker muziek draaien en ook muziek die erover gaat. Bijvoorbeeld deze. Het is wel een beetje heet, hè? Vooral in Nederland. Ook jaren 80. The Merry Men.

Een leuk verzoekje van Ruben, dankjewel. Dit is echt het gevoel van 1984-85. Diodato, SOS, Fire in the Sky. Lekker, wat is het, Italo-disco? Nou, maakt niet uit, het is gewoon lekker. Lekker op de zaterdagochtend. Heerlijke jaren 80 muziek. En zo gaan we lekker door tot 12 uur. Mag ook jaren 90 zijn.

0: Ja, dat zingen ze dan in Nederland op dit moment. Maar hier begint het een beetje te regenen.
1: Welkom bij je mooiste muzikale memories. Dit is het 80s en 90s weekend op Paradise FM.

Leek me wel leuk om nu in de auto te zitten en dat het dan regent. Rij voorzichtig trouwens. En dat je dit op de radio hoort. It's raining man. Ja, het regent dan niet mannen. Dat hoeft ook niet, denk ik, eigenlijk. Maar het regent nu wel even voor de plantjes op Curaçao. Dat is fijn. Het groen wordt weer ietsje groener. Al is het een klein buitje, denk ik. Rij voorzichtig, hè. Als het tijd niet geregend heeft, dan is het iets gladder op de weg. Hou afstand. Hou afstand als je luistert. Dit is de 80's en 90's ochtend. Met mij net vanochtend. En je mag het nog steeds insturen. We gaan straks tussen 10 en 11 een top 40 integraal uitzenden van 1986. Prachtig jaar, heel muzikaal jaar. Allemaal mooie nummers. Als ik zo kijk naar die lijst, dan, je kent ze allemaal nog. En dat wil wat zeggen, hè? 40 jaar oud, maar nog allemaal steengoed. En heb je nog een verzoekje voor 80's of de 90's? Het moet in die twee decennia liggen. Stuur maar in 675-1031. En we gaan lekker terug naar de jaren 80. Ach, met die gekke band. Met die gekke zanger. Hier zijn de Talking Heads.

was het gevoel van de jaren 80 met Donna Summer. En we gaan verder met de jaren 90, 1993. Right Said Fred had Jocelyn Brown uitgenodigd in de studio. En ze hadden maar één verzoekje. Niet te veel praten, maar wel dat andere. Straks na 10 uur de top 40 van 1986. Tot straks.

0: Geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Britse maritieme organisatie UKMTO heeft melding gemaakt van een incident in de straat van Hormuz. Een tanker, mogelijk de Kiku onder Panamese vlag, is beschadigd door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden en geen milieuschade. UKMTO noemt de situatie in de zeestraat nu gevaarlijker. Iraanse staatsmedia melden dat er waarschuwingsschoten worden afgevuurd op schepen zonder toestemming. Het aantal omgekomen buitenlandse slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 25. Portugal meldt het grootste aantal met 28 doden, waaronder mensen met nauwe banden met het land. Spanje bevestigt 5 doden en meldt dat 14 Spanjaarden vrijwel zeker onder het puin liggen. In totaal worden 133 Spanjaarden vermist. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied rond Nabatii in Zuid-Libanon getroffen. Dit gebeurde een dag na de ondertekening van een door de Verenigde Staten bemiddelde veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon die een einde moet maken aan de oorlog met Hezbollah. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. De autoriteiten in Beijing hebben bevestigd dat een vliegtuigje vrijdag is gebotst op de CITIC Tower, de hoogste torenflat van de stad. Bij het voorval zijn 1 dode en 13 gewonden gevallen. Het sportvliegtuig had alleen de piloot aan boord die om het leven kwam. De toedracht van de crash wordt nog onderzocht. Iran heeft volgens staatsmedia zaterdag Amerikaanse doelen in de regio beschoten. Dit gebeurde na een Amerikaanse aanval op Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones als reactie op de beschieting van het vrachtschip de Ever Lovely in de straat van Hormuz. Bahrein heeft fel geprotesteerd tegen de Iraanse aanval. De Amerikaanse vijfde vloot is gevestigd in Bahrein. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Mijn de Maandhanden.
3: En we gaan naar de top 40 van 1986.

0: Welkom op Paradise FM. Dit is de top 40 van 27 juni 1986. Ja, je hoort het goed. Het is 1960. We gaan precies 40 jaar terug in de tijd. Met jou. Nu, tussen 10 en 11. En dat kan zomaar in de 80's en 90's ochtend van Paradise FM. Want wat was er goede muziek gemaakt in de jaren 80? Wat was er goede muziek gemaakt specifiek in 1986? En dan ook nog in deze top 40. Ik heb hem hier in mijn hand. Een origineel top 40 blaadje uit die tijd. En dat is heel leuk om te kijken of je nummers kent. Sommige nummers denk je van, wat doen die daar in de top 40? Ja. Maar heel veel ken je wel. Bijvoorbeeld deze. We gaan lekker beginnen met nummer... Wat is het ook alweer?
1: Nummer 37.
0: Juist, ja. 37. Nou, deze ken je. Dit is The Cure. En ze stijgen maar 3 plaatsen van 40 naar 37. In de tweede week... Met Boys Don't Cry. Doe wel hoor, af en toe.

Nou, Queen was nog op hun hoogtepunt in 1986. Deze kwam binnen op nummer 33 in juni 1986. Dus ik weet niet, daarna ging het natuurlijk nog wel flink omhoog. Dat krijg je in de top 40. Op nummer 32 stond trouwens Papa Don't Preach van Madonna. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet alle nummers achter elkaar draaien. Wie ook op het hoogtepunt was, denk ik wel, in zijn carrière in de jaren 80... was Prince. Want Prince, die vinden we op nummer 30... gestegen van nummer 38... van de film Under the Cherry Moon, van het album Parade, waar ook Kiss op staat. Je weet wel, je weet wel, je weet wel. Dit is de top 40 van 27 juni 1986.

0: Het stond 40 jaar geleden precies op nummer 24 in de top 40. Ja, dan hebben we het natuurlijk over de Nederlandse top 40. Dat is waar. Misschien heb je in die tijd in Nederland gewoond. Misschien luister je wel eens naar de top 40 in Nederland. Misschien was je nog niet geboren. En dan ga je nu luisteren naar de top 40 van 27 juni 1986. Precies 40 jaar geleden. Want dit was nummer 24. Heerlijke Depeche Mode. Heerlijke New Wave. Eigenlijk werd het al een beetje, het heette Dark Wave op een gegeven moment. Alleen maar synthesizers en een beetje, ja, obscuur. Depeche Mode dus. Daarvoor hadden we... Wat hadden we daarvoor ook? Oh ja, Prince natuurlijk, Mountains. Ja, ik sla wat nummers over. Ik kan niet alle 40 natuurlijk laten horen. We hadden op 35 kwam nieuw binnen Say It, Say It van Itchy Daily. Ook zo'n leuk nummer. We hebben Friends Will Be Friends al gehoord. Papa Don't Preach van Madonna kwam binnen op nummer 32 in die lijst. En dus Prince met Mountains op nummer 30. Dan hadden we nog Venus van Bananarama. Steeg met Superstip van 35 naar 25 in die tijd. En nu dus nummer 24. We gaan even snel verder. We gaan The Real Thing, You To Me Are Everything, stond op 23, maar het was gezakt. Ja, we kunnen niet alles laten draaien. Maar op nummer 23, ook nog zo'n bekende, deze, daar komt hij. Nee, dat is nummer...
1: Nummer 22.
0: Ja, nummer 22, Falco.

0: misschien wat mooiste nummer van Whitney Houston. En dat stond dus 40 jaar geleden in de top 40. Op nummer 17, gestegen van 20. Nou, het mag toch wel hoger staan, zou je dan denken. In de vijfde week. Ja, we zijn de top 20 in beland van de top 40 van 27 juni 1986. Op nummer 20, Live to Tell van Madonna, was gezakt. Op nummer 19, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. Op nummer 18, Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. En net dus op nummer 17, Whitney Houston. Nou ja, dan kijk je naar zo'n top 20, dan denk je toch, wat een fantastische muziek. Op nummer 16 bijvoorbeeld George Michael, A Different Corner, gezakt van nummer 8. Ja, en wat dacht je van deze? Daar komt-ie.
1: Nummer 15.
0: We gaan dan met nummer 15 gewoon door met David Bowie.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que a começar como um sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é a primeira página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: The new Kooijman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators,

0: En we gaan verder met de top 40 uit 1986. Welkom bij Paradise FM, de Nederlandse top 40 van 27 juni 1986. Want daar zitten we dan middenin, hè. We hebben net een heerlijk nummer van David Bowie gehoord. Ja, ze staan er allemaal in. Alle artiesten van die tijd. Whitney Houston, George Michael, wat een Falco, wat een Madonna staat erin, Queen. Ja, wat was het, een tijd, 40 jaar geleden. Een tijd van goede muziek. En ben je ook zo benieuwd wie er op nummer 1 staat? Op 27 juni 1986, precies 40 jaar geleden. Dan moet je nog even blijven luisteren. We gaan tot 11 uur door met deze top 40. En daarna weer lekker 80's en 90's hits op Paradise FM. Want daar luister je naar. Erik is even nog weg. Volgende week is hij hopelijk weer terug. En intussen mag jij lekker luisteren naar hits uit 1986. Bijvoorbeeld deze.
1: Nummer 11.
0: Ja, deze stond dus gewoon op nummer 11. Met superstip van 26. Ga snel naar nummer 1 toe.

0: We hoeven onze kleren niet uit te doen. Ook niet als het warm is. Nou, misschien doen ze dat in Nederland wel. 40 graden. Dan doen ze wel hun kleren uit. Maar ik heb net gehoord dat het begint te onweren in Nederland. Dus dat meestal is dan een verkoelend buitje. Wel lekker van toepassing dan. Nou, dit is dan weer de top 40. We gaan eens bespreken nu de top 40 van 27 juni 1986. En wat staat er een goede muziek in, 40 jaar geleden. Allemaal nummers die je gewoon nog kent natuurlijk. Die je nog steeds hoort op Paradise FM, omdat ze zo steengoed zijn. En die stonden er allemaal op één datum. Gewoon in één week allemaal in de top. En we zijn inmiddels beland in de top 10 van de top 40. We hadden net op nummer 11 nog even die Edge of Heaven van Wham. Die begon toen net en dan... Ja, die kwam natuurlijk daarna nog wel de top 10 binnen. Op nummer 10 stond Sledgehammer van Peter Gabriel. Die ken je ook. Nummer 9, Bad Boy, Miami Sound Machine. En nu dus op nummer 8, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Die steeg van nummer 12, Jermaine Stewart. En zo gaan we lekker verder. We hebben nog een paar nummers te gaan tot 11 uur. Laten we nummer 7 dan toch maar even overslaan. Mai Tai, Turn Your Love Around. Ja, waarom? Omdat ze stil stonden. Ze stegen niet meer verder. Maar dit nummer, dit was een superstip.
1: Nummer 6.
0: Gestegen van nummer 16, dan heet je een superstip in die tijd. In de top 40. Level 42. Ze geven wat lessen in de liefde.

0: De laatste keer dat België het Songfestival won was 40 jaar geleden in 1986. Want dit was Sandra Kiem met dit nummer. En ze was pas 13. En dat had ze niet eerlijk verteld. En daarom is zij ook de jongste winnares van het Songfestival ooit. Want daarna hebben ze wat strenger gekeken naar de paspoorten van alle deelnemers. Toen zeiden ze, nee, vanaf 15 jaar mag je pas meedoen. Maar Sandra Kiem was niet gedisqualificeerd. Met dit nummer won ze gewoon en daardoor stond het ook hoog in de top 40. Van juni 1986, dit was nummer 4, stond gelijk in de zesde week. We hebben even nummer 5 overgeslagen. Thoughts with You're on My Side van Cock Robin. Van 6 naar nummer 5. Daar gaan we nu de top 3 in. Op nummer 3 van 2, Wonderful World van Sam Cooke. Die was gezakt. Maar deze was gestegen.
1: Nummer 2.
0: Ja, zeg het nog eens.
1: Nummer 2.
0: Ja, nummer 2, ja. Een prachtig duet. Patti LaBelle en Michael McDonald. Met ook de clip dat je ze zo gescheiden ziet. De een in New York, de ander in de West Coast. On My Own.

0: prachtige stemmen bij elkaar, hè? Patti LaBelle, Michael McDonald hadden een heerlijk duet in 1986. En die stond dus op nummer 2 in de top 40. Dus niet op nummer 1. Ze stegen wel één plekje. Misschien de week daarna. Ik dacht het niet. We weten wat er daarna gebeurde. Het is geen verrassing. We gaan terug in de tijd. Maar weet jij wat er op nummer 1 stond? Precies 40 jaar geleden. In Nederland dan, hè? Nederlandse top 40. Ja, weet je het? Het is in ieder geval geen nieuwe nummer 1. De week daarvoor stond ze ook op nummer 1. Ik heb het over een ze. Nou, alle artiesten heb ik al genoemd die in de jaren 80 belangrijk waren. We hebben al gehad Wham en Level 42. We hebben Madonna gehad, Prince. Ja, dus wie kan het dan zijn? Want het is niet een van deze. Het is ook geen Michael Jackson, want ik heb het al over een ze gehad. Maar ja, het is wel, inderdaad, haar zus. Ja.
1: Nummer 1.
0: Op nummer 1, in de top 40, precies 40 jaar geleden, Janet Jackson. What have I done for me lately?

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Britse maritieme organisatie UKMTO heeft melding gemaakt van een incident in de straat van Hormuz. Een tanker, mogelijk de Kiku onder Panamese vlag, is beschadigd door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden en geen milieuschade. UKMTO noemt de situatie in de zeestraat nu gevaarlijker. Iraanse staatsmedia melden dat er waarschuwingsschoten worden afgevuurd op schepen zonder toestemming. Het aantal omgekomen buitenlandse slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 25. Portugal meldt het grootste aantal met 28 doden, waaronder mensen met nauwe banden met het land. Spanje bevestigt 5 doden en meldt dat 14 Spanjaarden vrijwel zeker onder het puin liggen. In totaal worden 133 Spanjaarden vermist. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied rond Nabati in Zuid-Libanon getroffen. Dit gebeurde een dag na de ondertekening van een door de Verenigde Staten bemiddelde veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon, die een einde moet maken aan de oorlog met Hezbollah. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. De autoriteiten in Beijing hebben bevestigd dat een vliegtuigje vrijdag is gebotst op de Citic Tower, de hoogste torenflat van de stad. Bij het voorval zijn 1 dode en 13 gewonden gevallen. Het sportvliegtuig had alleen de piloot aan boord die om het leven kwam. De toedracht van de crash wordt nog onderzocht. Iran heeft volgens staatsmedia zaterdag Amerikaanse doelen in de regio beschoten. Dit gebeurde na een Amerikaanse aanval op Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones als reactie op de beschieting van het vrachtschip The Ever Lovely in de straat van Hormuz. Bahrein heeft fel geprotesteerd tegen de Iraanse aanval. De Amerikaanse vijfde vloot is gevestigd in Bahrein. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Mijnden Maandhanden.
5: Met de beste 80's en 90's hits.

Het geluid van de jaren 90, dat waren de Backstreet Boys in de Paradise FM ochtend. En dan praten we hier over. Ja, waar praten we over? De 80s en 90s hits. Ja, want vandaag neem ik het even over van Erik. Erik die was de afgelopen weken lekker aan het voetballen, tenminste, kijken. Hij heeft wat meegemaakt hoor, denk ik, daar in het publiek. Die sfeer. De Blue Wave, lekker motiveren en toeschreeuwen. Ondanks het resultaat, ik denk dat het een hele mooie ervaring moet geweest zijn. Ja, ik neem daarom even één weekje over van Erik. Deze ochtend van 80s en 90s. En heb je nog een leuk nummer, zoals de Backstreet Boys, zoals net, de jaren 90? Stuur maar in, hè, 675-1031. Wat is je favoriete 90s of 80s hit? We hebben net een hele top 40 uit 1986 gehad. Wat een prachtige nummers kan je allemaal zien en horen dan in die tijd. Vooral horen, hè, zojuist, net, op de radio. Maar weet je nog iets van de jaren 90? Nou ja, mag je dat ook insturen. We gaan nu naar ja, een land. Een land dat misschien wat pijnlijk doet, omdat het wel doorgaat in het WK. En Curaçao niet. Maar ik denk dat de Blue Wave heel trots kan zijn op wat ze bereikt hebben. En zeker in de wedstrijd tegen dit land. Want ze stonden gelijk. Het was 0-0. Ze hebben gewoon één punt verdiend tegen dit land. Weet je nog, vorige week. En daarbij, dit land heeft ook nog gewonnen van Duitsland afgelopen keren. Ja, ja, we gaan terug naar 1997.

0: iedereen weer dat het geschreven is door Prince. En, maar er is ook een versie van Prince waarbij het zingt. Ja, ik weet niet of die beter is. Dat is natuurlijk anders. Mooi ineens Prince's stem dit zingen. Maar deze is wel beroemder geweest. Dit was Sinead O'Connor in de jaren 90. Een grote hit geweest. En dus bij de 80s en 90s ochtend van Paradise FM. Daar luister je naar. Lekker langzaam wakker worden hopelijk. Misschien even lekker boodschapjes doen. Rustig gaan. Wat inkopen. Paradise op de radio. In de auto. Maar thuis ook weer. Hè? Gewoon verder op de transistorradiootje. Heb je die weggegooid? Dat geeft niet. Ook op internet zijn we te horen. ParadiseFM. Nee, wat was het ook? Ja, .cw. En dan kan je ons zelf zien. Mij. Dus, ja, Meindert. Ja, ja, inderdaad. Niet Erik, nee. Want ik vervang het een keertje. En je kan ook verzoekjes insturen. 675-1031. Dat is het gratis WhatsApp-nummer. Doe dat niet als je achter het stuur zit natuurlijk. Hè. Dan moet je even iemand voor je laten appen. Wil je een liedje uit de jaren 80 of 90 horen? Stuur maar in, dan draai ik hem voor je. Dat heeft Robert ook gedaan, zojuist. Robert, trouwe luisteraar van mijn Alphabet Show. Elke woensdagavond tussen 7 en 9. En nu dus even ook op zaterdagochtend naar mij aan het luisteren. En hij heeft een heel lekker rocknummer. Beetje punkrock. Net in 1980 kwam het uit. Dat mag dus meedoen. Hier is Skafish. Disgracing the family name.
1: How are the old folks at home?

de beste muziek komt toch wel uit de 80s en de 90s. Dat bewijst maar weer U2 met de heerlijke nummer With or Without You. Daarvoor dus Skavis, Sinéad Corner. Beetje mix van de 80 en de jaren 90. En zo word je lekker langzaam wakker op de zaterdagochtend op Curaçao. Nou, misschien ben je al 5 uur lang wakker, weet ik veel. Ach, maakt niet uit. Misschien ben je al lekker thuis. Is al bijna lunchtijd. Straks om 12 uur nadien hier in de studio. Met lekkere tips weer voor het weekend. Lekkere summer vibe op Curaçao. Want die hebben we ja, eigenlijk het hele jaar door. Hè. We hebben nog een verzoekje, want dat mag, hè. 6751031. Duncan, die kan niet kiezen. Moeten we nou Radiohead doen van Creep? Of toch gaan we voor Green Day? Nou, ik dacht even van Creep ken ik. Leuk, fijn, goed. Maar deze hoor ik misschien nog iets minder vaak. Dus hier is Basket Case.

0: gevraagd door Duncan. Dat was Green Day. En we gaan nu naar de reclames toe. En mocht je denken van, hey, die stem van Erik is een beetje raar. Klopt, ik ben Meindert. En mocht je denken, wie is Meindert ook weer? Nou, misschien ken je me hiervan.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: zit erin!
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Tivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

103.1 FM. Eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

liefst uit Londen. Het zal wel over een stewardess gaan of zo. Zoiets. Ja. Gaan ze naar die tekst luisteren. Ja, zoiets. Weet je ook nog een leuk liedje uit de jaren 90? Heb je dat de tijd niet gehoord? Wil je dat lekker over je radio doen schallen? Stuur maar in. 675-1031. Je mag je verzoekjes sturen. En dan ga ik ze voor je draaien. Ik heb nog tot 12 uur. Want dan komt Nadine. En dan hebben we een gezellig middagprogramma van Nadine. Zoals deze. Dit is ook een leuk verzoekje. Deze is voor Bert. En hij wilde Elvis Costello.

dit was jaren 90, dat was Blur. Dus 90's, dus mag het meedoen. Vanochtend lekker tussen 9 en 12. Alleen maar de hits uit de 80's en de 90's. Nou, we hebben net al heel veel liedjes uit 1986 gehoord. Dus nu misschien iets meer uit de 90's, ook fijn. En dit was hun debuut, hè, van Bluff. Hier werden ze beroemd mee. Ze bestonden al sinds 1992, maar nou, toen werd het een wereldhit in Nederland. Een wereldband ook in Nederland. En nog steeds.

0: 환청.
1: Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Nou, de speaker ging hard aan bij Ed, want dit was een verzoekje voor Ed. Dat was Bon Jovi natuurlijk, Wanted Dead or Alive. Dank jullie wel allemaal voor je verzoekjes, was leuk. Ik heb het samen met jullie gedaan vandaag, ik was niet helemaal alleen. De 80's en de 90's tussen 9 en 12. Volgende week is hopelijk Erik weer terug. De vertrouwde stem, de vertrouwde muziek op Paradise FM. Oh, we hebben nog 2 nummers te gaan. En dan ga ik straks nog even de Bengals draaien, om mee te eindigen. Maar daarvoor heb ik nog een verzoekje, even luisteren. Dit is een WhatsApp-bericht... Een voicebericht. Even kijken wat hij of zij zegt.
1: Ja, ik zou graag Rick Astley willen met Never Gonna Give You Up.
0: Oh ja.
1: Of zijn jullie al gerickrolled vandaag?
0: Nee, we zijn nog niet gerickrolled. Nee, helemaal nog niet. Dus dat doen we natuurlijk. Dankjewel Liesbeth voor Rick Astley. Hierna de Bengals en daarna lekker de middagshow van Nadine. Tot volgende keer. Mij kan je weer horen woensdagavond tussen 7.

0: blijven wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor $99. Of 2 gangen voor $79. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. De beving werd gevoeld in de hoofdstad Kabul en het noorden van Pakistan. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn of schade is ontstaan. Vorig jaar vond er ook een zware aardbeving plaats in Noord-Afghanistan met duizenden doden als gevolg. De Britse maritieme organisatie UKMTO heeft melding gemaakt van een incident in de straat van Hormuz. Een tanker, mogelijk de Kiku onder Panamese vlag, is beschadigd door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden en geen milieuschade. UKMTO noemt de situatie in de zeestraat nu gevaarlijker. Iraanse staatsmedia melden dat er waarschuwingsschoten worden afgevuurd op schepen zonder toestemming. Het aantal omgekomen buitenlandse slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 25. Portugal meldt het grootste aantal met 28 doden, waaronder mensen met nauwe banden met het land. Spanje bevestigt 5 doden en meldt dat 14 Spanjaarden vrijwel zeker onder het puin liggen. In totaal worden 133 Spanjaarden vermist. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied rond Nabatii in Zuid-Libanon getroffen. Dit gebeurde een dag na de ondertekening van een door de Verenigde Staten bemiddelde veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon die een einde moet maken aan de oorlog met Hezbollah. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. De autoriteiten in Beijing hebben bevestigd dat een vliegtuigje vrijdag is gebotst op de Siddiq Tower, de hoogste torenflat van de stad. Bij het voorval zijn 1 dode en 13 gewonden gevallen. Het sportvliegtuig had alleen de piloot aan boord die om het leven kwam. De toedracht van de crash wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
5: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
6: Copa Mundial llega. Y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app. Hasi compra na van en twil. Hoi man, Changes Group. I beton industrie brieven gaat. Irisibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 FENMAS of een foutje naar valor die 1.500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie visita FENMAS.com.
7: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoorde je bij Paradise. Een advertising space.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: In een week waarin we toch wat teleurstellingen hebben moeten verwerken. Onder andere natuurlijk de uitschakeling van Curaçao op Mundial. We hebben natuurlijk een fantastische prestatie geleverd. Dat desalniettemin is het toch nog steeds een beetje teleurstellend dat het helaas niet verder gaat dan deze eerste ronde. Maar nog veel erger, de situatie in Venezuela. Je hebt misschien wel wat beelden doorgestuurd gekregen over, nou ja, wij hebben misschien een paar schokjes gevoeld. Ik zelf überhaupt niet. Maar daar, ja, zijn natuurlijk gewoon veel grotere gebouwen. En ik heb echt, ja, gebouwen volledig ingestort gezien. Er zijn mensen die zijn er echt heel slecht aan toe. Na natuurlijk de situatie die sowieso al niet helemaal wenselijk was. Is het nu wel tijd dat we onze handen misschien uit de mouwen gaan steken, dacht ik. En daarom organiseer ik morgen een speciale inzamelingsdag, maar ook een ruildag. Dus vind je het leuk om oude kleding, maar bijvoorbeeld als je denkt, ik heb ook andere spullen die ik wil geven, kom langs. In Maripapoen ruilen we dus kleding, maar ook als je gewoon zegt, ik wil dit gewoon doneren, ik hoef niks ervoor te ruilen, dan is dat ook oké. Bij de sportarea, want ik dacht, dat is handig, neem ook wat kleerhangers mee, mocht je willen ruilen, want dan kan je de kleding mooi ophangen aan die sportrekken. Iedereen die wil sporten moet dan eventjes één rondje overslaan zondagavond. Ik hoop dat dat oké is. En dan maandagochtend ga ik al die spullen naar Punda brengen. Die gaan op de boot en die worden op dat moment naar Venezuela gebracht. En daar gaat het hopelijk heel erg goed terechtkomen. Dus het zou fantastisch zijn als je er bent, als je misschien nog een hoop oude kleding hebt liggen. Mannenkleding, vrouwenkleding, kinderkleding. Wat je ook over hebt, maar het mogen ook andere spullen zijn. Weet je, er is een hele hoop welkom. Ik ga daarover zo meteen ook even bellen met Ariadna. Zij is onder andere onderdeel van de Stichting Venex. Dat zijn Venezolanen, residentieel op Curaçao, die zich gezamenlijk inzetten. Mocht je trouwens denken, ik wil vandaag al iets brengen, dat kan ook gewoon bij Sambiol, want zij doen de hele organisatie ervan. Ik ben gewoon een kleine supportlink in dit systeem, maar zij zamelen vandaag de hele dag vanaf 11 uur. Zijn ze vandaag weer begonnen met inzamelen. En ik geloof tot een uur of 6 vanmiddag dat je daar nog terecht kan. Mocht je denken, ik wil nu kleding doneren, dat mag natuurlijk ook. Bel zo meteen met Ariadna over wat er allemaal nodig is. Dat hoor je zo. Ook van wel, ze komt eraan. En eerst dit Bana bij Paradise. En a pies de cabeza.

is Baby Get Higher. Het is de zaterdagmiddag en we zijn misschien zelf uit de World Cup, maar dat betekent niet dat het helemaal voorbij is. Als je een fan bent, is er genoeg te kijken. Dat stuurt in ieder geval Diamond, Colombia vandaag, Portugal, Engeland. Morgen ga ik naar de pianoparty. Nou, genoeg te doen ook nog dit weekend dus. Ik vraag altijd, wat is jouw vibe dit weekend? Dit is Weekend Vibes. En de vibe van Diamond, die heeft hij er natuurlijk ook bijgegeven. Dat is Kev. En Bontardi, nou, dat is ook een super fijne meezinger, toch?

0: Thompson en Bruno Mars, Uptown Funk, hoorde je bij Paradise. Ik ga zo meteen bellen met Ariadna van Stichting Venex van Venezolanen op Curaçao, die een fantastische inzamelingsactie houden op dit moment. Maandag gaat er een boot naar Venezuela toe en ze hebben daar een hele hoop spullen voor nodig om die goed te vullen. Daar hoor je zo meer over, ook Bon Jovi komt eraan en Berlin.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servier Frais te Jan W. Vive le vin!
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean...

0: Camila Cabello hoorde je bij Paradise. Een liar. We hebben een intense week gehad. Niet alleen qua voetbal, maar ook met de berichten rondom ons. Onder andere op Venezuela. Wij hebben niet alleen een kleine aardbeving gehad, maar daar heeft hij nog een stuk intenser uitgepakt. En daar zie je nu de gevolgen van.
1: Paradise FM.
0: Je zult vast wel wat beelden doorgestuurd hebben gekregen of gezien hebben online van de vreselijke toestanden. Gebouwen die volledig instorten. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Het is echt onvoorstelbaar, zeker gezien de situatie die altijd wel een beetje lastig is. Komt dit er ook nog eens bovenop. Gelukkig zijn er mooie initiatieven ontstaan. Onder andere van Venex, dat is de organisatie van Venezolanen hier op Curaçao. Daar hoort Ariadna ook bij. Ariadna, Bontardi.
2: Goedemiddag allemaal.
0: Ja, jij komt zelf uit Venezuela. Je woont al lang op Curaçao. Heb je ook familie op dit moment in Venezuela?
2: Ja, ik heb veel familie in Venezuela. En ook heeft mijn moeder een neef daar in Venezuela nu. Die op dit moment onder het puin ligt.
0: Verschrikkelijk, jeetje.
2: Ja, ze hebben zijn vrouw en dochter wel gevonden, maar ze kunnen op dit moment hem nog niet vinden.
0: Het is onvoorstelbaar. Een situatie die wij ons gewoon niet eens kunnen voorstellen. Dat je opeens alles kwijtraakt. Heb je ook andere verhalen gehoord over Venezuela op dit moment? Hoe gaat het er nu aan toe?
2: Ja, wat we horen en zien is echt heel zwaar. Er zijn hele gebouwen ingestort. Vooral in La Guaira en delen van Caracas. Mm-hmm. Er zijn families die nog op zoek zijn naar hun geliefden onder het puin. En veel mensen helpen met hun handen of met heel weinig materiaal, omdat er niet overal genoeg reddingsmateriaal is.
0: Nee, en daarom willen jullie natuurlijk graag helpen. We zijn in de buurt van Venezuela. En daarom gaat er een boot komen, hè? Wat hebben jullie georganiseerd?
2: Wij zijn samen met Stichting Venex aan het werken. Dus wij zijn van Stichting Venex. En we werken samen met Stichting Caritas. Mm-hmm. We zijn hier op Curaçao aan het alle donaties aan het verzamelen en sorteren. En daarna worden de pakketten naar Venezuela gestuurd. Zodat Caritas daar ter plaatse kan helpen met de verdeling naar de mensen en gebieden die het nodig hebben.
0: Ja, er is al een boot vertrokken, geloof ik, vrijdag. En dan maandag gaat er opnieuw een boot, hè?
2: Ja, en we zijn ook even met een vliegtuig airline aan het bespreken. Mm-hmm. Zij hebben ons gezegd dat ze per flight. Ja. Ongeveer 100 kilo's naar Venezuela kunnen brengen, maar ze zijn nog even de logistiek daarvan aan het regelen.
0: Ja, nu hebben jullie natuurlijk heel veel spullen nodig om daar te kunnen helpen. Wat kunnen mensen allemaal doneren?
2: De lijst is een beetje lang, maar ja. Spullen die heel dringend zijn. Medische spullen zoals eerste hulpkits, verband, steriele gas, die soort dingen. Ook voor baby's en ouderen, babyvoeding, dus formule, volwassensluiers, luiers, babysluiers. Mm-hmm. Die soort dingen zijn heel erg dringend nodig daar.
0: Ja, nu hebben jullie natuurlijk ook een inzamelpunt vandaag en morgen ook nog in Sambil en dan maandag nog in Punda, hè?
2: In principe hebben we geen deadline van voor de donaties. We zijn gewoon zoveel mogelijk donaties aan het inzamelen. En we brengen gewoon constant, we sturen ze constant naar Venezuela.
0: Ja.
2: Dus mensen kunnen zeker naar Sambil gaan. Dan zijn ze van maandag tot zondag van 11 uur tot 8 uur aanwezig.
0: Mm-hmm.
2: Anders kunnen mensen ook naar de kerk van Coromoto van maandag tot vrijdag van 2 uur tot 5 uur spullen brengen.
0: Ja. Ik wilde zelf hier ook graag iets aan bijdragen. Daarom heb ik morgen iets georganiseerd. Morgenavond om 6:00 in Marie Pampoen ga ik zoveel mogelijk spullen inzamelen. Ik kreeg net een vraag in de WhatsApp van Paradise binnen. Iemand vraagt, zijn handdoeken ook welkom?
2: Ja, ik denk dat handdoeken zijn ook welkom. Okay. Wat we niet nog niet aan het sturen zijn, zijn kleren. Omdat ze zoveel andere spullen, spullen dringend nodig hebben. Willen we tenminste een paar van die, of veel van die spullen eerst sturen. En dan beginnen we wat kleren te sturen.
0: Oké, nou ja, we kunnen ze in ieder geval morgen al inzamelen. En dan kan het misschien later moment met de volgende boot nog mee. Maar uiteindelijk zijn ze wel weer welkom, hè?
2: Ja, ze zijn wel welkom.
0: Maar first things first. Eerst eten, medicijnen, ingeblikt eten en zo, hè? Is er ook nodig?
2: Ja, precies.
0: Ja. Mooi.
2: Water, al die dingen.
0: Ja. Zoveel mogelijk eerst inzamelen. Dat kan dus ook morgen, zondag ook in Sambiel?
2: Ja, zondag ook in Sambiel. Ja.
0: Okay. Van 11:00 tot 8:00 zijn ze daar aanwezig, namens Stichting Phoenix. Ariadna, dank je wel.
2: Ja, heel veel bedankt voor het hulp. En we zijn hier om te helpen. Dus als iemand mij een appje wil sturen, misschien willen ze samen met vrienden of zeg maar familie donaties inzamelen. Mm-hmm. Mijn nummer is 519-5786.
0: Yes, en als mensen dat niet hebben gehoord, dan kunnen ze ook even een appje sturen naar Paradise. Dan stuur ik het nummer gewoon in één keer door, mocht je aan het rijden zijn en het eventjes niet hebben gehoord. Ik hoop dat er heel veel binnen gaat komen. Ik ga ook mijn best doen voor het event van morgen, dat er ook nog wat veel spullen uit naar voren komen. En dat er maar zo snel mogelijk alles die kant op kan naar Venezuela.
2: Ja, yes, heel veel bedankt aan jullie allemaal.
0: Graag gedaan. Succes, Ariadna, met alles.
2: Dank je, fijne middag.
0: Dank je wel, voor jou ook.

Lost hoorde je bij Paradise, We Close Our Eyes. Zometeen de track voor die tijd. Je mag weer een liedje zoeken bij het akkefietje. Ook Janet Jackson komt eraan, Levi Sylvani. En eerst is dit James Blunt bij Paradise en You're Beautiful.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountiel Beach.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Denemarken en Tsjechië zijn recordtemperaturen gemeten. In Aarhus, Denemarken, werd het zaterdag 37 graden... terwijl het even ten noorden van Praag in Tsjechië 40,6 graden bereikte. Beide landen ervaren een hittegolf en de weerdiensten waarschuwen dat de temperaturen nog kunnen stijgen. In andere Europese landen zijn ook hitterecords gevestigd. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het raamakkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Qassem noemt het akkoord vernederend en beschamend en zegt dat Hezbollah zijn verzet tegen Israël zal voortzetten. Hij eist dat de Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon stoppen. Ondertussen feliciteerde Jordanië Libanon met de overeenkomst en sprak de hoop uit dat het de soevereiniteit van Libanon herbevestigt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. De beving werd gevoeld in de hoofdstad Kabul en het noorden van Pakistan. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn of schade is ontstaan. Vorig jaar vond er ook een zware aardbeving plaats in Noord-Afghanistan met duizenden doden als gevolg. De Britse maritieme organisatie UKMTO heeft melding gemaakt van een incident in de straat van Hormuz. Een tanker, mogelijk de Kiku onder Panamese vlag, is beschadigd door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden en geen milieuschade. UKMTO noemt de situatie in de zeestraat nu gevaarlijker. Iraanse staatsmedia melden dat er waarschuwingsschoten worden afgevuurd op schepen zonder toestemming. Het aantal omgekomen buitenlandse slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 25. Portugal meldt het grootste aantal met 28 doden, waaronder mensen met nauwe banden met het land. Spanje bevestigt 5 doden en meldt dat 14 Spanjaarden vrijwel zeker onder het puin liggen. In totaal worden 133 Spanjaarden vermist. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mingudo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
4: Zometeen de tractualiteit. Eerst Jen.

0: Levi Zoldani en Gis Mues bij Paradise.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Je zal het misschien wel van mensen om je heen hebben gehoord die in Nederland wonen. Misschien kan ik maar beter naar Curaçao komen om af te koelen. Het is zo warm geweest in Nederland de afgelopen dagen. Tot wel 40 graden in Limburg. En dan was het hier met een graad of 29 toch best verfrissend koel. Ja, dat zijn ze gewoon niet gewend. En daarom in de Tractualiteit vandaag hete nummers. Nummers die gaan over hot of warm. Alles wat maar over die hitte gaat. Mag je doorgeven via 6751031. Het gaat wel even flink afkoelen. Gisteravond geloof ik flink wat onweer voorspeld. En vanavond volgens mij ook weer. En dan gaat het tot wel 18 graden afkoelen. Dus de koelte is onderweg. Hou het hoofd nog even koel tot die tijd. En denk aan welk liedje past bij dit akkefietje. Dus stuur jouw suggestie door via 6751031. Wie weet komt hij dan zo meteen voorbij als hij als leukste gekozen wordt. Ook Leanne Rimes is onderweg. Can't Fight the Moonlight. En eerst de Spin Doctors. Dit is Little Miss Can't Be Wrong.

0: en Rhymes, Can't Fight the Moonlight, hoor die in Weekend Vibes.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ja, wij zijn natuurlijk wat hitte wel gewend, maar in Nederland was het extreem warm de afgelopen dagen. Tot wel 40 graden in Limburg gemeten. Ik vroeg jou net welk liedje past bij dat akkefietje. Marcel, die dacht gelijk aan Nelly en Hot in

Koude hitte last gelukkig niet forever in Nederland. Ruim 18 graden moet er van de teller afgaan de komende dagen. Maar het was afgelopen dagen heel erg heet. Ik vroeg jou ook liedje pas bij dat akkefietje. Er zijn niet genoeg stemmen binnengekomen voor Hot in Here van Nelly. Ook niet genoeg voor Snoop Dogg en Drop It Like It's Hot. Dat betekent dat Dyron de winnaar is geworden en dat we gaan luisteren naar Arctic Monkeys en When the Sun Goes Down.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM.
3: Hallo Nootjes, onderweg naar Enrique Iglesias. Dit is Bailamos.

0: Oates op Paradise FM. Kiss on my list, hoorde je.
1: Paradise FM.
0: En gisteren was er een speciale opening. We kennen natuurlijk allemaal het spookachtige quarantainegebouw. Nou, daar is wat leven in gebracht. En daarover bel ik met Kim Russel. Kim, bontardi.
2: Bontardi, Nadine.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, wel goed hoor, wel goed. En drukke weken, want einde schooljaar en gewoon alle projecten die lopen bij overal waar ik werk, zeg maar. Dus ja.
0: En daar is nu ook nog een mooi project bijgekomen, want gisteravond was de grote opening van de speciale tentoonstelling.
2: Ja, het is een pop-up art exhibition. Mijn man is Angel de la Rosa, hij is een Cubaanse kunstenaar. En hij heeft een aantal vrienden aangesproken, verzameld om kunstexpositie te doen in het quarantainegebouw naast het Curaçao Museum. Dat gebouw is een paar jaar geleden gekocht door vrienden van ons. Mm-hmm. En hij heeft eigenlijk vrij snel, nadat alles veilig genoeg was, een

0: atelier erin in begonnen, dus een werkplek.
1: Ja.
0: En ja, het idee om dus met verschillende mensen te exposeren, dat is nu zeg maar bezig.
1: Dus het heeft echt een beetje die arty vibe van gewoon iets wat helemaal historisch is, weer nieuw leven inblazen.
0: Ja, ja, het is echt, echt. We hadden het daar gisteren over. We hadden denk ik zo'n 40, 50 bezoekers gehad al. Mm-hmm. En allemaal dezelfde vibe, want het heeft natuurlijk geen dak. En de muren zijn natuurlijk niet gestuurd. Dus het is gewoon echt een monumentaal pand. Een ruïne waar dan gewoon heel mooi beelden en meubels en schilderijen te zien zijn. En dat, ja, weet je, die combinatie is gewoon heel uniek en gewoon prachtig.
1: Want het zijn dus meerdere artiesten ook die eraan werken?
0: Ja, Angel is zeg maar de hoofdartiest, om het maar even zo te noemen. Angel, mijn man, die heeft zijn atelier daar. En hij heeft nog twee Cubaanse vrienden. Mm-hmm. Die exposeren. En dan Jomar Loaiza, die is ook bekend natuurlijk op Curaçao. Die heeft een heel mooi schilderij van hem hangen. Mm-hmm. En Gwen Anderson, zij is die goede kunstvriendin van ons. Die heeft ook allemaal werken, een stuk of 13 van haar werken hangen. Dus ja, het is een hele leuke mix van kunstenaars eigenlijk geworden.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen luisteren denken, ja, ik moet dit gewoon zien. Want je kan over kunst praten, maar dat doet natuurlijk niet echt recht aan wat het daadwerkelijk is.
0: Nee,
1: kunnen mensen komen kijken?
0: Ja, we zijn nu zeg maar 3 weekenden achter elkaar open. Dus vrijdag, zaterdag en zondag. Tot en met 12 juli. En dan zijn we van 10 tot 1 en van 3 tot 6.
1: Okay,
0: dus je kan in het ochtenddeel of tweede helft van de middag.
1: Ja.
0: En ja, wees welkom, zou ik zeggen, tegen al die mensen die nu nieuwsgierig zijn geworden.
1: Ik kan me niet anders voorstellen. Dus in het quarantainegebouw, welk adres is dat dan?
0: Ja, het is Quarantaineweg.
1: Oké.
0: Okay. Dus echt naast het Curaçao's Museum. Dus tegenover Corendon Hotel, zeg maar, in die straat. Daar zit het Curaçao's Museum. Het quarantainegebouw staat. Ja, het kan niet missen. Het is 3 hoog, dus ja.
1: Een mooie samenkomst van oud en nieuwe kunst samen in het gebouw daar. Ik zou zeggen, ga een kijkje nemen. Kim, dank je wel voor je tijd.
0: Graag gedaan hoor, graag gedaan. En een fijn weekend verder.
1: Voor jou ook. Doei doei.
0: Dank je, ajo.
1: A Pink New Paradise, sober. I don't wanna be.

De klok van 2 uur, dat betekent dat ik afscheid ga nemen. Maar voor maar heel even, want morgen tussen 12 en 2 ben ik er gewoon weer met een nieuwe editie van Weekend Vibes. Zometeen non-stop de lekkerste Paradise Wem hit. Simply Red komt eraan, Queen ga je horen. En eerst keihard mee.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In Boedapest hebben meer dan 10.000 mensen deelgenomen aan de jaarlijkse Pride Mars. Dit is de eerste keer dat het LHBTI-evenement plaatsvond sinds Viktor Orbán de macht heeft overgedragen aan Peter Magyar. Activisten hopen op meer erkenning van LHBTI-rechten onder de nieuwe premier. Magyar heeft het verbod op de Pride ingetrokken. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira, Venezuela. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving. De baby van 18 dagen oud was vrijwel ongedeerd. De moeder werd een uur later gered. Op videobeelden is te zien hoe reddingswerkers de baby voorzichtig naar buiten brengen. In Denemarken en Tsjechië zijn recordtemperaturen gemeten. In Aarhus, Denemarken, werd het zaterdag 37 graden, terwijl het even ten noorden van Praag in Tsjechië 40,6 graden bereikte. Beide landen ervaren een hittegolf en de weerdiensten waarschuwen dat de temperaturen nog kunnen stijgen. In andere Europese landen zijn ook hitterecords gevestigd. Hezbollah-leider Naim Kassen verwerpt het raamakkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Kassem noemt het akkoord vernederend en beschamend en zegt dat Hezbollah zijn verzet tegen Israël zal voortzetten. Hij eist dat de Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon stoppen. Ondertussen feliciteerde Jordanië Libanon met de overeenkomst en sprak de hoop uit dat het de soevereiniteit van Libanon herbevestigt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. De beving werd gevoeld in de hoofdstad Kabul en het noorden van Pakistan. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn of schade is ontstaan. Vorig jaar vond er ook een zware aardbeving plaats in Noord-Afghanistan met duizenden doden als gevolg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
2: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.

0: smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: zit erin!
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit.

0: U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servierfrais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
2: Is het ver, Arie?
1: Paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!

0: Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue. Let us surprise you.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Refort. We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf 74 mensen verdronken. De autoriteiten wijzen erop dat veel mensen verkoeling zoeken in gevaarlijke zwemlocaties. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez meldt dat de meeste verdrinkingen plaatsvonden in rivieren, meren en vijvers, maar ook in privézwembaden. De hittegolf begon op 18 juni. Israël trekt zijn troepen pas terug uit Libanon als Hezbollah volledig is ontwapend. Dit heeft de Israëlische defensieminister Israël Katz verklaard. Hij prijst de onlangs ondertekende overeenkomst tussen Israël en Libanon als een historische stap die een veiligere realiteit kan creëren. Katz noemt de overeenkomst ook een strategische klap voor Iran. Hezbollah verwierp het akkoord en noemde het vernederend. In Boedapest hebben meer dan 10.000 mensen deelgenomen aan de jaarlijkse Pride Mars. Dit is de eerste keer dat het LHBTI-evenement plaatsvond sinds Viktor Orbán de macht heeft overgedragen aan Peter Magyar. Activisten hopen op meer erkenning van LHBTI-rechten onder de nieuwe premier. Magyar heeft het verbod op de Pride ingetrokken. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira, Venezuela. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving. De baby van 18 dagen oud was vrijwel ongedeerd. De moeder werd een uur later gered. Op videobeelden is te zien hoe reddingswerkers de baby voorzichtig naar buiten brengen. In Denemarken en Tsjechië zijn recordtemperaturen gemeten. In Aarhus, Denemarken, werd het zaterdag 37 graden, terwijl het even ten noorden van Praag in Tsjechië 40,6 graden bereikte. Beide landen ervaren een hittegolf en de weerdiensten waarschuwen dat de temperaturen nog kunnen stijgen. In andere Europese landen zijn ook hitterecords gevestigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ontdek de toekomst van wonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart. En gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Joris dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Quatre Vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
1: Exactement.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft 2 reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag 2 waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf 74 mensen verdronken. De autoriteiten wijzen erop dat veel mensen verkoeling zoeken in gevaarlijke zwemlocaties. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Núñez meldt dat de meeste verdrinkingen plaatsvonden in rivieren, meren en vijvers, maar ook in privézwembaden. De hittegolf begon op 18 juni. Israël trekt zijn troepen pas terug uit Libanon als Hezbollah volledig is ontwapend. Dit heeft de Israëlische defensieminister Israël Katz verklaard. Hij prijst de onlangs ondertekende overeenkomst tussen Israël en Libanon als een historische stap die een veiligere realiteit kan creëren. Katz noemt de overeenkomst ook een strategische klap voor Iran. Hezbollah verwierp het akkoord en noemde het vernederend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
6: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder

0: fun. Download Bofinma's app. Hasi kompra na fun and thrill. Koi man, Changes Group, i beton industry brief up. Iri si bi bo sample digital ku kada kompra di 25 florin. Kada karci full ye na tabo chance pagan un Toyota Agya 2026 di garage Cordia. Ku un anya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio panero set di Porsche di Koi man. 25,000 Bofinma's. Off un voucher na valor di 1500 florin di beton industry brief up. Voor meer informatie, visit finmaas.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: jazzfm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf 74 mensen verdronken. De autoriteiten wijzen erop dat veel mensen verkoeling zoeken in gevaarlijke zwemlocaties. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Núñez meldt dat de meeste verdrinkingen plaatsvonden in rivieren, meren en vijvers, maar ook in privézwembaden. De hittegolf begon op 18 juni. Israël trekt zijn troepen pas terug uit Libanon als Hezbollah volledig is ontwapend. Dit heeft de Israëlische defensieminister Israël Katz verklaard. Hij prijst de onlangs ondertekende overeenkomst tussen Israël en Libanon als een historische stap die een veiligere realiteit kan creëren. Katz noemt de overeenkomst ook een strategische klap voor Iran. Hezbollah verwierp het akkoord en noemde het vernederend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 10.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: World Cup kijken.

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Hey, chi vuole il pane di Bomaggio? Passa Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Bomaggio. Per sale o per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the special match. Compra tre o más e botai un ticket con chance per ganare premio d'ursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e hola blu.
2: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week twee zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
8: Tijd voor wijn, slaat de klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
9: Ribeluca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel of WhatsApp naar 685-5566.
8: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
6: Je